geluid van je radio. Stem af en zet hem klep. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De gemeenten Harderwijk en Ermelo nemen op 12 mei deel aan de vierde editie van de landelijke ethostelling. Samen met partners in de regio Noord-Veluwe wordt de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart gebracht. De telling maakt gebruik van de ethosmethode, een wetenschappelijke aanpak die breder kijkt dan reguliere registraties. Naast mensen in de opvang worden ook vormen van verborgen dakloosheid meegenomen, zoals personen die tijdelijk bij anderen verblijven of in voertuigen wonen. In totaal doen landelijk 96 gemeenten mee aan de telling. Jongerencentrum Loef krijgt een nieuw onderkomen aan de Kerkdenne 60 in Ermelo. De verhuizing moet ruimte bieden aan de groei van het jongerenwerk en de uitbreiding van activiteiten. Volgens het Ermeloos Weekblad is het centrum de afgelopen jaren sterk gegroeid en vervult het een belangrijke rol voor jongeren, onder meer met activiteiten op het gebied van ontmoeting, muziek en begeleiding. Ook wordt samengewerkt met scholen en andere lokale organisaties. En tot slot, twee mannen worden verdacht van betrokkenheid bij oplichtingspraktijken waarbij ze zich voordeden als politieagent en minderjarigen zouden hebben ingezet. De zaak kwam aan de orde tijdens een voorbereidende rechtszitting in Zutphen. Volgens Omroep Gelderland gaat het om een man van 25 uit België en een man van 22 uit Spijkenisse. Ze zouden in oktober verleden jaar slachtoffers in onder meer Harderwijk telefonisch hebben benaderd en daarna jongeren hebben ingezet om bankpassen, geld en waardevolle spullen op te halen.
2: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken, mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. En vindt het te ingewikkeld en twijfelt. Of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u een van deze 4 mensen, neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey,

Goedemorgen, goed. Welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is vrijdag en het is 8 mei, dus wat willen we nog meer? Het valt zo mooi samen, die 8 mei en die vrijdag. Welkom bij Veluwe FM dus. Welkom bij de Wereld Wordt Wakker.

Ja, en we gaan vandaag het weekend inluiden. Dat betekent vanaf 10 uur bier en bitterballen met Bert. En doe gezellig mee de hele ochtend al. Als je specifieke verzoekjes hebt voor bier en bitterballen, dan even bij het verzoekje BB vooraf. En heb je gewoon verzoekjes voor de rest van de morgen, dan hoeft dat BB er niet voor. Hey,

Ja, en voor de rest alles wat je bij wil dragen of te melden hebt, laat het even weten. Wordt het programma alleen maar interessanter en leerzamer van. Ja. En voor de mensen die dit uur altijd luisteren, volgende week dinsdag tussen 7 en 8 gaat de stroom er weer af. Want dan moet hierboven bij Straut weer van alles geregeld worden. En dan zijn wij de dupe. Dus dan weet je dat vast, volgende week dinsdag tussen 7 en 8 morgens is de stroom eraf. Geen idee precies hoe laat en geen idee precies hoe lang. Maar tussen 7 en 8 dus. En dan beginnen we lekker met de snoesnummers. Ik heb er weer 3 mooie uitgezocht voor je. Als je het niet mooi vindt, ja, even

De Rolling Stones waren toch hier in verband met Angie. En ze deden ook gelijk de ochtendgymnastiek maar even. Ja joh, ze zijn met dat nieuwe album bezig. Dus energie genoeg. De eerste verzoekjes komen ook al binnen. Het is al tamelijk druk in de WhatsApp. De virtuele koffiebar. De WhatsApp koffiebar. Allen welkom. En we gaan even naar een new world in the morning. Ja, elke ochtend begint er weer een nieuwe wereld.

Roger Whittaker met zijn New World in the Morning. Nou, mooi. En dan gaan we naar een verzoekje van Lars. Lars heeft er een aantal al ingediend. 2 voor bier en bitterballen. En 2 voor het eerste deel van het programma. Dit is er eentje van. Ook wel weer een fijne.

Somewhere in Summertime. En ja, dan zijn we nu toe aan het weerbericht, want het is inmiddels al 7:30 geweest. Droog weer met zon en stapelwolken, in de avond steeds meer opklaringen. Het wordt 17 graden op de Veluwe en de wind is daarbij oost zwak tot matig 2 tot 4 bevoor. De komende 5 dagen dan, eens even kijken, dan hebben we zaterdag 20, s'nachts 7. Zondag 18, s'nachts 8. Maandag 12, s'nachts 6. Dinsdag 13, s'nachts 5. En woensdag 14, s'nachts 8. De kans op neerslag in procenten: zaterdag 5, zondag 10, maandag 30, dinsdag 20 en woensdag 50. En de kans op zon in procenten: zaterdag 65, zondag 55, maandag 50, dinsdag 40 en woensdag 40.

Ja, en dit is wel grappig, dit verzoekje van Lars. Small Town Boy. En ja, ik heb ooit voor onze band een nummer geschreven. Dat ging ook over een Small Town Boy. In die zin, dat was een van de bandleden. En die was nogal vatbaar voor wat mensen van hem vonden. En dat ging hij heel raar doen. En uiteindelijk heeft hij het ook niet meer gered. Hebben hem er ook uit geknikkerd. Want ja, bedoel, je kan wel afgaan op alle gebeurtenissen in een klein dorp. En wat er van allemaal gezegd wordt en zo. Maar als je daardoor laat leiden, dan krijg je geen kant meer op. En dat noem je dan geen Small Town Boy, maar Small Town Gossip.

Ja, nummer 1 in de verrukkelijke 15 van de VARA in 1986 was het volgens mij. En nummer 3 in Duitsland. Small Town Gossip. Dan zijn we zo toe aan het filenieuws. Laat ik het op de maar even bijpakken. Er zijn in onze regio... Even verversen. In onze regio zijn op dit moment geen files. Nou, daar zijn we snel klaar mee. Hè? Dus althans worden geen files gemeld. Kunnen we lekker verder met de passie van de muziek.

Ja, Passion. En ja, tot 10 uur. Dat is 3 uurtjes. En ik had nog een paar nummers over van de afgelopen week. En ik weet niet of ik genoeg heb. Dus, maar er komen nog een hoop verzoekjes bij. En toen dacht ik, ah ja, weet je wat, dan ga ik ook mezelf een beetje verwennen. Ik kan wel een beetje verwennerij gebruiken op dit moment. Dus ik gooi er ook even iets voor mezelf in. Dit is zo'n fijn lied. A 13 Reasons Why.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
7: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
6: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
8: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
6: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. Men vindt het te ingewikkeld, men twijfelt of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u 1 van deze 4 mensen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.
11: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
12: Dit is Veluwe FM.
13: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, ik kan het niet alleen, de dijk. We openen daarmee het tweede uur. Dat is een verzoekje van Gert Leter uit Barneveld. En die wens iedereen alvast een heel fijn weekend. Komt daar nog een verzoekje van hem. Maar dat wil hij me vast gezegd hebben. Iedereen een heel fijn weekend. Dan ontstaat daar geen meningsverschil over.

De Rembrandts. En dan om 8:10. That's just the way it is, baby. Goed, we gaan naar een verzoekje, want eerder gedaan zijn Infecto zijn er ook weer. Dus, en die hebben een verzoekje ingediend. Ik weet niet van wie welk verzoekje is, maar ik draai ze alle twee. Dus dan komt het goed.

Ja, twee verzoekjes achter elkaar van Erik en van Victor. Of andersom van Victor en van Erik. En dan gaan wij nu naar de headlines van de NOS. Eens even kijken waar ik die gelaten. Daro. Even versen. Ja, er kan van alles bij zijn gekomen. Nou, ik noem de headlines met bijbehorende paginanummers en zit er wat voor je bij. En wil je het hele bericht gelezen hebben, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Daar gaat hij. Sir David Attenborough wordt 100 jaar oud, 127. Motief van de aanslag D66 nog onbekend, 105. Skinny Shiny Hunters behackt Canvas opnieuw, 111. Stresslijn voor examenleerlingen, 107. Aanvallen van de VS in Iran over en weer, 125. Brand bij datacentrum onder controle, 104. Rubio strijkt plooien glad met de paus. En die heeft een gewaard met plooien. Nou, 126. Hantavirus bij twee evacuees in NL, 106. En opnieuw celstraf voor Peter Gillis. Ja, dus dat zijn ze. Zit er wat voor je bij, hoor ik het graag. 104 zit een abonnement op, daar beginnen we altijd mee. En dan gaan we nu naar het volgende nummer.

Robbie Williams met Tripping, zo heet het nummer. Voor de brand die gisteren woedde in een datacenter in Almere, is er rond 8:15 het zijn brandmeester gegeven. Dat meldt de veiligheidsregio. Er is een drone naar binnen gestuurd om de schade op te nemen. Het was te gevaarlijk om het pand te betreden. De brand die om 8:15 uitbrak, zo, die heeft dus, of 8:15, die heeft dus 12,5 uur de lopen fikken, heeft grote gevolgen. Veel organisaties werken met servers van de data, van het datacenter. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht ondervinden hinder. De universiteit blijft vandaag dicht vanwege digitale problemen. Oh, zal niemand rouwig om zijn, lekker lang weekend. Ook sommige huisartsenpraktijken kunnen niet in hun systemen en dus ook niet bij gegevens van patiënten. Al werken die centers wel, dan lukt het ook niet. Dat patiëntendossier, dat was een fiasco. Maar misschien zijn dat mijn persoonlijke ervaringen. Geen idee, maar ik wil dat toch even gezegd hebben.

Ja, Rocco Granata. Gisteren hadden we hem ook al even met Marien. En toen zei ik al, zal binnenkort, hoe heet het? Ja, deze dus ook even voorbij laten komen. En dit is de volgende alweer. Wow, ja, ja.

Freebird van Lynyrd Skynyrd op verzoek van Gert Leter uit Barneveld. En de volle bijna 10 minuten heb je gehoord. En dat betekent dat we aan het eind zitten van de tweede uur alweer. En natuurlijk weer 1 minuut 45 over, maar dat gaan we zo oplossen.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
2: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
1: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
3: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
1: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
5: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. Men vindt het te ingewikkeld en twijfelt, of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u 1 van deze 4 mensen, neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept? U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

En welkom terug in het derde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. We begonnen met Save Me. En we gaan in dit uur de regio, de nieuwtjes er maar eens even bij pakken. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar...

Ja, langzaam maar zeker loopt hij weg. Dat mag ook. Goed, we gaan naar de headlines uit de regio. En we beginnen bij de mes in Harderwijk. Saturday Night Special in het Kennet op zaterdag 16 mei. En eens even kijken. Laat ik hem even wat groter maken. Dat leest wat makkelijker. Zo. Deze geweldige show neemt je op 16 mei mee door de rijke historie van Lynyrd Skynyrd. De negenkoppige band brengt de ware Southern Rock sound en sfeer tot leven. De zanger en Southern Rock liefhebbers van het eerste uur, Robert Soetebroek, brengt een topformatie aan muzikanten mee. Mis het eptoon aan de legerbaars, je bent niet. Een avond vol energie, nostalgie en echte Southern Rock. Ze zijn toen neergestopt met vliegtuigen. Even kijken. Robert Soetebroek doet de zang. Jane Golding, Plan 9, Living Blues, doet de backing vocals. Anouska Wolf, ook van de Living Blues, voor de backing vocals. Roddy Prince van Hannah Meijer, mooi ware gitaar. Eddie Bob van Vandalen, gitaar. Jeffrey Michelsen, gitaar. Jamie van Heck, Sue the Knight, bas. Koen Herfst van Plan 9 Vandenberg, drums en Willem Hoving, Plan 9 toetsen. Deur open 8 uur, aanvang 8:30 en kaarten koop je dus via de website van Village People Café. Of de mensen bedoel ik, sorry. En dan is er ook een Village People Café en dat is donderdag 7 mei. Is al geweest, was de laatste, dus daar kan je niet meer naartoe. Dan is het donderdag 21 mei nog een laatste Village People Salon. Voor 55 plus gratis toegang. En vrijdag 29 mei de pre-party van Kakelbond. En dat alles in de mes in Harderwijk. Dan gaan wij naar Putten. Putten in beweging voor KWF tijdens wandeltocht Trippel van Putten. Komende zaterdag 9 mei, morgen dus, haar tweede wandeltocht, ditmaal door het buitengebied van Putten. Geïnteresseerden kunnen kiezen voor 10 of 18 kilometer. Met als startlocatie boerderij Wilderen aan de Gerwenseweg 20 in Putten. 18 kilometer start om 12 uur, de 10 kilometer om 13 uur. Alle opbrengsten gaan volledig naar de KWF Kankerbestrijding. Nou, dat je dat ook dan maar even weet. Ja. Goed, muziekje.

Ja, de discussie over het ledscherm bij de hersteld hervormde gemeente aan de N798 is nog lang niet voorbij in Putten. Provincie Gelderland wil dat het scherm wordt verplaatst of verwijderd, maar dat ligt nu ook zelf onder vuur de provincie. ChristenUnie Gelderland stelt namelijk vragen over de aanpak en ook Puttenaren reageren fel verdeeld. De provincie houdt vast aan het standpunt dat het ledscherm op de huidige plek niet kan blijven staan. Volgens Gelderland is het scherm zichtbaar vanaf de N798 en kan het de automobilisten afleiden. De provincie zegt daarbij niet te handhaven op bijbelteksten, maar op de plek van het scherm langs de provinciale weg. De kerk heeft volgens de provincie twee opties. Het scherm kan worden verwijderd of worden verplaatst naar een plek waar het geen zicht meer heeft op de N798. Als de kerk niets doet, kan de provincie het scherm uiteindelijk zelf verwijderen. Na een controle volgt opnieuw een brief aan de kerkgenootschap. Daarin krijgt de kerk volgens de provincie nog 2 weken om zelf actie te ondernemen. De ChristenUnie Gelderland wil opheldering van het provinciebestuur. Statenlid Ben Bloem vraagt zich af of het redelijk is dat de kerk nu de gevolgen draagt van onduidelijkheid tussen gemeente en provincie. De kerk vroeg immers een vergunning aan de gemeente Putten en die vergunning werd verleend. Pas later kwam de provincie in actie. Het is me allemaal wat, hè. Jongen, jongen. Ja, schermtijd, hè. Daar draait het tegenwoordig allemaal om. Schermtijd, schermtijd en nog eens schermtijd. Goed.

gestegen. Afgelopen jaar 43 agressie-incidenten gemeld. Ja, je hoort wat overal, korte lontjes, tijd en enzovoort. Jongen, de wereld is helemaal gek aan het worden. Maar goed, dat wisten we eigenlijk ook al. Dus we gaan gewoon door met het verzoekje van Erik Ras.

Op verzoek van Erik Ras. Maar er komt natuurlijk nog een nummer van Stemmers 2. En ik pak een bericht van Lasten maar even bij, want die reageert erop. Die zegt, even kijken, Erik Ras, lang niet meer van gehoord. Leuk om te horen dat hij er weer bij is. Ja, een jaar of twee hebben we hem niet meer gehoord. Maar hij is er nu alweer sinds een weekje of twee, zeg maar. Goed, en hij had ook meteen nog een tweede verzoeknummer.

Ja. Poging 34. Afgelopen woensdag waren ze met z'n drieën hier in de studio. En vier nummers van ze voorbij horen fietsen. En nou, dat dus. En Gerbert die zegt, lekker man. Ja. Het is een lekker bandje. Dus inmiddels is het 10:10. En eens even kijken.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen, zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
3: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
2: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
2: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. Men vindt het te ingewikkeld, men twijfelt of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u een van deze 4 mensen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
8: Lekker warm in huis. Heerlijk! Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bowl.
1: Zo, nou.
2: ja.
1: We zijn begonnen met bier en bitterballen.
2: Ja,
1: ja. Je bent aan de kapper geweest, volgens mij.
2: Valt het op?
1: Het valt op, ja. Ik zie nou je koptelefoon weer. Ja, dan ging die verdwenen in het bos met je.
2: Ja. Nee, die kapper die had het er ook over. Nou, zeggen, dat is wel een week of acht geleden dat jij geweest bent. Ik zeg, laat maar op iets langer houden.
1: Iets langer?
2: Ah, zeggen, dat kan. Ik zeg, dus hij in de computer. Ja hoor, 4 december.
1: Dat is 16 weken geleden.
2: Ja.
1: Iets langer dan zelfs nog.
2: Ja.
1: Moest je nou dubbel betalen dan?
2: Nee, dat hoeft niet. Oh. Nee. Hij moest nog belachen. En ik zeg maar, om één ding eventjes goed duidelijk te stellen. Hij zegt, doe ik het weer net zo kort als de vorige keer? Ik zeg, ja. Ik zeg, en we maken meteen een afspraak. Voor de volgende knipbeurt. Ik zeg, van anders weet ik wel weer hoe het gaat. Dan is het weer vier maanden voordat ik hier weer terugkom.
1: Als net zo kort is als de vorige keer, duurt het ook weer net zo lang als de vorige keer.
2: Ja, maar ik laat niet meer zo lang groeien.
1: Oh, dat niet meer zo lang groeien. Nou, dat is mooi.
2: Dus,
1: dan zie ik hier de koptelefoon ook weer. Dus,
2: dan,
1: ik denk, wat heeft hij nou toch voor een... Maar dat is de koptelefoon. Ja. Dat viel je er gewoon.
2: Ook geen andere bril of wat ook.
1: Nee. Maar dan wel een visje gescoord dan?
2: Uiteraard.
1: En weer een haringje gewoon? Altijd haring.
2: Dat is haring. Dat is
1: altijd,
2: ja. Dat
1: elke
2: is heerlijk zo daar buiten aan de kraam. Daar, en dan hup, zo naar binnen laten glijden. Ja. Hopsie, Casey. Man, het... het goud van de Noordzee. Nou, ik geloof dat ze iets verder noordelijker nog wegkomen.
1: Nou, ze hadden vorige week een joekel van het goud, hè? Die witsnuit dolfijn.
2: Ja.
1: Uit de Noordzee.
2: Ja.
1: Nou, die laat je niet meer zo naar binnen glijden,
2: hoor. Ja, nee. Die past ook niet in de kraam.
1: Nee, maar die bleek ook uit Colombia te komen met zijn witte snuit. Hè? Dat was cocaïne was dat.
2: Ja.
1: Dus dan weet je het weer.
2: Ja.
1: Ja. Nou, verder nog spannende zaken?
2: Nee, niet zozeer spannende zaken. Nee, ik heb nog wat bloeiende plantjes op mijn balkonnetje erbij gezet.
1: Oh, hadden ze zich gesneden?
2: Het is...
1: Ja, je had toch bloedende plantjes. Hebben ze zich gesneden?
2: Nee, maar... Dat is wel, er zat trouwens wel roodkleurige bloemetjes
1: tussen.
2: Zie je dat
1: is bijzonder al.
2: Lekker kleurig op mijn balkonnetje. Ja, jongen. Ja. Oh, ik voel me weer helemaal in de tuin. Ik heb nog nooit zoveel bloemen aan balkon hebben gehad. En...
1: Afgelopen zaterdag, vorige week zaterdag, was het internationale dag van het naakt tuinieren. Heb je nog met die blote de tokens op het balkon gestaan?
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Ja, nee, dat mocht. Dat was verantwoord, hè? Dat is een landelijke dag. Nee, het is de enige dag dat je schennis mag plegen op je eigen balkon.
2: Oké, ja, nou goed. Ja, nou, mijn achterbuurvrouw die was er niet zo eens mee eens. Die heeft de hele dag de gordijn dicht gehad.
1: Oké. Ja.
2: Ja.
1: Goh, wat een spelbreker dan.
2: Ja, dat vond ik ook.
1: Nou, we gaan even de muziekje drinken, allen.

0: Zo, dat was het laatste wat ik doe, zegt hij. Misschien wel, ja, misschien ook wel. Raven was het in ieder geval. Dan Raven, is de beleving. Oh, daar ben jij. Laatste jaar vanmorgen al twee plaatjes aangevraagd.
1: Aha.
0: Die had, dat zeg ik, morgen al. Dan zet er maar even BB voor, dan kan ik ze bewaren. En dan doen ze dan trouw, hè?
1: Die heb ik al eens. Ja, ik heb alles gehoord trouwens, dat nummer.
0: Ja, ken je?
1: Ja. Ik weet niet of dat ook... Ja, dat is van dezelfde... Ja, ik kan hem niet voorzingen hoor, dacht niet, maar...
0: Nee, dat snap ik met zo'n titel. Dus, nee, maar dan gaan we hem even klaarzetten.
1: Met een mond vol kartoffelsalaat.
0: Kartoffelsalaat. Ja, ik ga vandaag ook kartoffelsalaat eten. Wat ga jij vandaag eten?
1: Wat had ik ongeveer? Ik ga een eigen brouwseltje maken. In ieder geval.
0: Dat klinkt naar sterke drank.
1: Kalkoenensaté. En ja, er zit ook een scheutje drank doorheen.
0: Kalkoenensaté.
1: Kalkoenensaté, ja. Er zit ook een scheutje. Wat dat? Donker bier doorheen.
0: Okay.
1: Halve fles, geloof ik. En ja, dat doe ik dan witte rijst bij. En een beetje verse groente gemengd.
0: Gemengde salade.
1: Ja, soort wak. Alles in één pan gerecht.
0: Ja. Oh ja. Dat klinkt goed. Ja. Voor die kalkoenensaté.
1: Ja.
0: Ja, dat kan ik wel. Maar we gaan naar de kartoffelsalade van Lars.
1: Laten we dat maar even doen dan.
2: Ik hufgold wünscht allen gästen dikke titten, kartoffelsalade.

0: Zo, nou, dan gaat. Hé, hey, dat nummer gooi nog eens wat snacks op het half uur.
1: Goedemorgen, VVV Ermelo met Valentijn.
0: Valentijn, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn hier weer met z'n tweeën, de mannetjes van de radio.
2: Yes.
1: Hoe is het met jullie?
0: Ja, met ons is het goed. We hebben weekend, maar jij ook natuurlijk.
1: Nou, ik zit nog hier te werken.
0: Ja, ja, nee, maar wij ook nog. Maar wij hebben het weekend zitten wel aan te komen.
1: Ah, ja, ja, zeker, zeker.
3: Ik heb het al horen kloppen.
0: Ja, en wat ga jij doen? Ga je nou je spannende seizoen dit weekend?
1: Zelf heb ik niet echt hele spannende plannen, nee.
0: Maar dat klinkt alsof iemand in jouw buurt dat wel heeft.
1: Ja, want in Ermelo is er weer genoeg te doen.
0: Nou, vertel.
3: Mooi.
1: Nou, 9 mei is er Nationale Molendag. Op deze feestelijke zaterdag staan de deuren van Molen de Koe aan het Molenaarsplein wijd open voor iedereen die graag eens een kijkje wil nemen op de zolders van de molen om te zien hoe de molenaar zijn of haar werk doet. Dit is zaterdag 9 mei van 10:30 tot 16:30. De ingang is gratis en het is bij Windkorenmolen De Koe op Molenaarsplein 26. Dan hebben we ook zaterdag de voorjaarsproeverij. Ontdek de nieuwe selectie. Het voorjaar staat voor de deur en dat betekent maar één ding. Nieuwe wijnen. Op zaterdag 9 mei zetten we zo'n 40 nieuwe wijnen voor je open. Van frisse, dorstlessende witte tot verrassende ontdekkingen uit ons eigen importassortiment. Dit is zaterdag 9 mei van 2:30 middags tot 4:45. Ingang is gratis voor volwassenen en het is bij Wijnhandel en Slijterij Het Drankkabinet op Putterweg 36. Dan is er 9 mei ook nog een Classic Motor Demo. Zaterdag 9 mei vindt de Classic Motor Demo plaats. Het betreft een demo-race van klassieke motoren tot bouwjaar 1988. Onder andere komen aan de start 50cc, 125, 250 en 500cc en de zijspannen. De toegang is gratis en de toeschouwers kunnen het evenement bekijken bij ons huis te bereiken vanaf de Zeeweg in Horst. Dan is er 10 mei ook live muziek van Hound Dog Duo. Dit swingende Hound Dog Duo speelt en zingt verzoeknummers bij u aan tafel op een verwarmd en overdekt terras. Met Paul op de gitaar en Bert op de bas is het muzikaal feestje. De zondag 10 mei vanaf 2:30 middags op Brasserie Staverde bij de Uddelermeerweg 2. Op 10 mei is er ook nog een wildsafari op de Veluwe. Loop samen met de boswachter langs de beek van de Veluwe en ga op zoek naar sporen van edelherten, wilde zwijnen, vossen en reeën. Dit vindt plaats op 10 mei van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags. De prijzen zijn €16 voor volwassenen en €8 voor kinderen. Dus op de parkeerplaats van de Poolseweg 1 in Ermelo. En dat was hem weer voor deze week.
0: Nou, dan mag jij kiezen. Gaan we luisteren naar Rick James met Superfreak. Naar de Rembrandts met I'll Be There For You. Of naar Sonja met Jij Bent Het Helemaal.
1: Doe maar Sonja met Jij Bent Het Helemaal.
0: Nou, dan gaan we die draaien en dan wensen we jou een heel fijn weekend.
3: Fijn weekend.

0: Zo, ja, jij Haring is bij jou ook welkom, hè?
1: Jawel, ja, zeker wel.
0: En de makreel ook?
1: En de makreel ook wel.
0: Ja, kijk, dus eigenlijk is dit...
1: dit is maar voor de helft waar.
0: Ja, ja.
1: Dit is fake news.
0: Fake news, ja. Het zal nu niet tot jouw vriendenclub horen, want hij laat de helft staan.
1: Yes, yes.
0: Goed, dan hadden we deze week twee... grote gewichten in de bak. Of die moeten de bak in. Adi B. Oh. En Peter G.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Heb je het nog gevolgd?
1: Ik heb hem zien zitten, ja. En ja, wat denk je ervan? Wat denk je ervan? Ja. Adi B. die geeft het nog niet op. Die gaat nog een stapje hoger.
0: Ja, maar hoor je wat hij zegt? Ik heb toch gezegd dat ik onschuldig ben?
1: Ja.
0: Dus hij vindt dat hij onschuldig is en dan moet iedereen dat gewoon van hem aannemen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ondertussen is hij dusdanig boven zichzelf uitgestegen dat hij dacht dat hij, ik weet niet...
0: Nou, die is snel weer terug op aarde, hoor. Als hij de bak in moet, dan heb ik het idee van... als elk zeepje betekent een reepje.
1: Ja.
0: En dan reep op zijn Engels, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, ja. Goed, dus dat is... daarom dat werd gisteravond in op tv werd er ook nog even aan gerefereerd. Dat,
0: ja, het was alleen maar... Het is of Hormuz, of het is Trump, of het is Adi B.
1: Ja, ja, ja, ja. Nou, en Peter Gillis is er dan ook weer eventjes bij.
0: Ja, Peter Gillis, ja. Dat vond ik wel heel mooi, hè. Die Nicole, toen zei ze op een gegeven moment... Ben je blij dat je van Peter af bent? Ja, zegt ze. Je weet hoe dat programma heet, hè? Massa is kassa.
1: Ja.
0: Ja. Kassa is, nee, massa is kassa.
1: Nee, massa is kassa, ja.
0: Ja, zegt ze. Ja, elke avond wel die massa, maar nooit de kassa. Ja, dat zijn nog eens mooie uitspraken.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dus... Ja. Drink het bier als het koud is. Je zit helemaal in de barbecue-eet-sfeer.
1: Ja. Zonnetje erbij, dus ja, dan moet je daar onderaan in komen. Anders dan... Dan hoeft het niet meer.
0: Nou, had jij de laatste tijd zoveel verjaardagen en zo? Hoe is het? Heb je dit weekend ook weer... is het weer raak?
1: Voorlopig eventjes niet. Nee. Daarom ga ik naar de voetbal toe. Dan,
0: Ja. Ja, dus. Nou, dan maar hopen dat ze winnen. Anders ben je nog lang niet jarig.
1: Nee, dan... Nee. Inderdaad, dat... En misschien ga ik nog wel op de fiets.
0: Op de fiets naar Nunspeet?
1: Ja, zo. Een klein eindje.
0: Nou ja.
1: Het ligt zo'n doek.

0: Zo, drink een bier als het koud is, ja.
1: Hoog die glazen.
0: Ja, ja, natuurlijk. Geen warm bier drinken, man.
1: Nee.
0: Ja, en dan hadden we afgelopen week van die temperaturen, dat je dacht van, je kan ook wel naar het strand. Maar dit weekend is niet echt mogelijk, hè?
1: Het is, morgen zou nog wel goed wezen.
0: Oké.
1: Maar dan, zondag begint er geloof ik al een kleine omslag.
0: Ja.
1: Dat, goed, dan moet mevrouw maar weer naar buiten.
0: Ja, dan precies. Vamos a la playa dus, morgen nog. Kom naar het strand. Ga naar het strand, betekent dat.
1: Ja, het hotel staat er nog niet, dus...

0: En toen was hij in één keer afgelopen. Dat is altijd hetzelfde.
1: Well, het is vandaag toch wel raar. Het is helemaal niet vrijdag de 13e.
0: Nee. Maar
1: shitje.
0: Alles wordt erger, hè. Dus ja, dat... dan is dat niet anders, hè. Nou, dat hele handhaar gebeuren nog gevolgd?
1: Ik sta er maar weer even van te kijken, want dat... De ene zegt het is erger als dit en de andere die zegt het is erger als corona. Maar ja, het is weer niet zo... ik kan er geen tang meer aan vastknopen, eerlijk gezegd.
0: Nee, en het grappige is, het is helemaal niet besmettelijk.
1: Nee.
0: Maar er zijn wel 600 soorten van hanta. En één daarvan is dan van menselijk overdraagbaar.
1: Ja.
0: Dan denk ik maar, het meervoud van hanta is hanta's. En volgens mij heeft elke vrouw tegenwoordig wel een handtas.
1: Ja, dat... het zal dan geen...
0: Ik ben er nog niet zo vertrouwd op.
1: Nee.
0: Nee. Maar dat moet eerst weer fout gaan voordat... we hebben de DigiD verkocht, hè? Aan Amerikanen.
1: Is die nou weg?
0: Ja.
1: En daar gingen ze dwars voor liggen, dat?
0: Er was een club met die Erik Huppelepup.
1: Ja.
0: Een Follow the Money, die zou een rechtszaak... Is ook meteen een rechtszaak begonnen, maar hebben ze verloren.
1: Ja, nou ja,
0: dus,
1: goed.
0: Nu gaat het gewoon gebeuren.
1: En dan... Gewoon, ja? Hoe zit het dan met... Dat gaan we dan binnen Europa gaan we dat zelf wel even regelen.
0: We regelen alles zelf, maar we doen niks. En dan krijgen we over waarschijnlijk een half jaar of een jaar van... Ja, maar hadden we dat niet kunnen voorzien, dat nu de Amerikanen dat... Daar krijg je dan weer. Hè.
1: Zijn dit de voortekenen daar al van wat we hier nu...
0: Ik weet niet wat er allemaal gaande is, maar ik heb wel gemerkt dat wij als Nederland wel heel erg afwijken van de rest van de wereld.
1: Ja.
0: De rest van de wereld pikt zich alles toe, eigent zich alles toe, wij geven alles weg.
1: Wij geven alles weg, ja.
0: Ja, wij geven alles weg.
1: Ja.
0: We wachten even totdat we zeggen, ja, waarom we het niet kunnen wachten. En dat weten we ook. Maar dan toch wachten.
1: Ja.
0: Even wachten. Stellen we voor? Helemaal niks.
1: Nee, een spelknopje op... hier rond de bal. En dan ziet wat er... ja.
0: Maar ja,
1: Eerder lacht ik er altijd een beetje om. Maar ik vind het nu beangstigend worden.
0: Oh nee, ik moet er nog steeds om lachen. En ik denk ook wel van... Ik denk dat wij mazzel hebben, Bert. Dat we net alle ellende die dadelijk vrijkomt... dat we daar net na zo kunnen
1: zien. Zouden we net voor die tijd... Nee, zouden
0: net voor die tijd hebben wij gezegd... Toedeloogie. Zoek hem eruit.
1: See you later. Ja. Na mij de zonvloed.
0: Dat bedoel ik. Nou, laten we een glas rode wijn pakken.
1: Dat klinkt beter.

0: Zo, nou, was jij een wijndrinker?
1: Ik was geen wijndrinker. En ik ben nog geen. Alleen, ja, gepast momentje. Een keer heel op me gemaakt met een gezellig gezelschap zitten tafel. Dan wil ik nog wel eens een glaasje rode wijn wegslobberen. Ja, nee, dat. Maar nee, mijn drankje is de Berenburg.
0: De Berenburg, ja. Nee, ik heb helemaal.
1: Puur. Of ik mix hem met bitter lemon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, ik drink helemaal geen alcohol, maar. Heb ik wel gedaan vroeger, maar nee, de laatste jaren niet meer hoor.
1: Nee, nou ja, goed. Nee. Er is overal een tijd voor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Evert Baptist ken je wel, hè?
1: Ja.
0: Dan ben ik benieuwd, dan zie ik, hoor je het ruisen de golf.
1: Dat nee. Heb ik hem nog nooit horen zingen.
0: Nee, zullen we gaan luisteren?
1: Laten we hem eens even zien, wat Evert ervan maakt.

0: Hatsje.
1: Joegee.
0: En dat was hem. En Koos is toch wel een top interviewer. Hij luistert heel goed naar wat je zegt. Ze noemen hem ook wel Koos Kokkelman. Koos Kokkelman. En hij zegt, Bert, jij zei met gezellig gezelschap wil je nog wel eens een wijntje drinken. En met ongezellig gezelschap, wat drink je dan? Vraagt hij.
1: Dan ga ik aan het water.
0: Aan het water?
1: Op puur helder water. En dan ben ik zo weg.
0: Dan ben je zo weg. Ja, de wc is inmiddels altijd met een kleintje bij de deur.
1: Dat bedoel ik.
0: En dan meteen op en weglezen.
1: Ja.
0: Nou Koos, dan heb je het antwoord gehad. Dan drinkt Bert water. Goed, dan gaan wij volgens mij... Dan moeten we nog opschieten ook. We hebben nog een minuut of 8, 9.
1: Oh.
0: Dus ik gooi er nog even eentje in. Dan mag jij kiezen. Papi loopt nog niet zo snel.
1: Ja.
0: Of wordt het Scooter van de Logical Song van Scooter.
1: Doe maar de Logical Song.
0: Oké.
1: Ja.

0: En daar gaat hij van tussen de scooter.
1: Op de scooter.
0: Ja, en wij gaan de hoe zeggen, want dan kunnen wij ook op de scooter vandoor. Hoewel geen van ons met de scooter is, maar bij wijze van spreken dan.
1: Hè? Ja, maar het is wel weer voor de scooter, dat kun je net zeggen.
0: Ja,
1: het
0: is een mooi scooter weer, ja.
1: Dus er zullen er van het weekend ook weer genoeg de weg op gaan in groepjes.
0: Nou, wat heb je voor uitzwaaimoment voor de luisteraars?
1: Nou, ik wil EFC heel veel succes toewensen morgen. Dat ze maar een goed resultaat kunnen halen. En dat ze dan ook de nacompetitie in kunnen. Horst, nou ja, goed, dat ga ik zien. Ik zal ze steunen met mijn persoonlijke aanwezigheid. En DVS, ja goed, die zullen toch eigen kracht moeten doen deze keer. Dat ook voor hen. Een belangrijke dag morgenmiddag. 3:00 begint op aan de Sportlaan.
0: Ja. Nou, en ik wens iedereen ook een fijn weekend. Doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Laat Velo FM aanstaan, dan kom je morgen bed af en tegen om 9:00. En ik ben de maandag om 7:00 weer. En daartussendoor zitten al onze collega's.
1: Oké.
0: Doei de boei.
1: Doei.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files in het midden van het land. Tot beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroep en Hoeverlaken 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor Westervoort rijdt het langzaam over 3 kilometer met 5 minuten op het houd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. Men vindt het te ingewikkeld, men twijfelt of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u 1 van deze 4 mensen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. Je vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files in het midden van het land. Tot beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken een kleine 10 minuten oponthoud. En de A12 Utrecht richting Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort staat 4 kilometer file. En dat kost je daar ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Op de A28 bij Stadnulde is donderdag een rijstrook tijdelijk afgesloten geweest nadat een vrachtwagen een aandrijfas verloor en stil kwam te staan. Het incident gebeurde in de richting van Amersfoort. Het recreatiegebied bevindt zich aan het Nuldernauw, vlakbij de A28 tussen Putten en Harderwijk. Door de perssituatie moest een zware berger worden ingezet om de vrachtwagen weg te slepen. De rechterrijstrook bleef gedurende de bergingswerkzaamheden afgesloten. Daardoor liep verkeer vanuit Harderwijk-Zuid richting Amersfoort vertraging op. Groei en Bloei organiseert op zaterdag 16 mei een plantjesmarkt bij ontmoetingstuin De Rietmeen in Harderwijk. Tussen 10 en 3 kunnen bezoekers terecht voor onder meer kruidenplanten, eenjarige planten, pepers, tomaten, aardbeien, inheemse planten en vaste planten. De planten zijn gekweekt door leden van de vereniging. En tot slot, in Ermelo zijn donderdag zo'n 20 huishoudens getroffen door een stroomstoring. De storing deed zich voor in de omgeving van de Zwaluwstraat. Dinsdag was het ook al raak in Putten. Volgens netbeheerder Liander begon de storing rond 12:30 en werden huishoudens in de postcodegebieden 3853 CD, 3853 CC en 3853 CE getroffen. De oorzaak van de storing is niet bekendgemaakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf. Once you can hear Suckalingo show, thought I ever gonna see my old pop, and I know you ever gonna

0: Veluwe FM.
1: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde, zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, het blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten oponthoud. En 10 minuten oponthoud heb je nog op de A12 van Utrecht naar Duitsland voor Westervoort. En er staat daar 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom bluesliefhebbers bij weer een aflevering van Let the Blues Get In, het bluesprogramma op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest-Veluwe. En dat alles met mij, ik ben Alexander en heb weer twee heerlijke uren muziek, heerlijke uren blues voor jullie samengesteld. En dan begin ik dit eerste uur met Moes Allison. Hij was een bijzondere pianist die met zijn piano jazz en blues verbond en er ook nog bij zong. Kende anderen zoals Pete Townshend van The Who en John Mayall coverden zijn songs. Vaak klinkt Moes Allison alsof hij in de lounge van een hotel wat voor zich uit zit te spelen. Van hem nu, Ain't Got Nothing But The Blues.
1: Ain't got the change of a nickel. Ain't got no bout in my shoe. Don't have no fancy to tickle. I ain't got nothing but the blues. Ain't got no coffee that's perking. Don't have no

Good Day for the Blues door Storyville, de band die in 1993 in Austin in Texas is opgericht door de vroegere ritmesectie van Stevie Ray Vaughan, drummer Chris Layton en bassist Tommy Shannon. Zanger Melford Milligan maakte ook deel uit van de band die het tot 2012 volhield. John Boutet uit New Orleans is een jazz- en blueszanger. Zijn songs, die vooral op de jazz zijn georiënteerd, gaan veel verder dan die jazz. Die gaan ook naar de blues, R&B, gospel en Latin. Op zijn cd Jambalaya uit 2003 komen alle invloeden langs. Vooral hoor je nu een gospeltoon in At the Foot of Canal Street. John Boutet.

strolling the strip door een bluesman uit de oude bluestijd van de 40e jaren en daarna, Shaky Jake uit Arkansas. Geboren in 1921 trok hij al jong naar Chicago en maakte daar naam als zanger en mondharmonica blazer. Zijn eerste plaatopname kwam overigens pas in 1958 toen hij al 37 jaar oud was. En dat was de single Call Me If You Need Me met zijn neef Magic Sam en Syl Johnson als gitaristen in de band. En Willie Dixon produceerde die single van deze Shaky Jake. George Harmonica Smith was een tijdgenoot van Shaky Jake. Hij blies ook de mondharmonica en is naast zijn solowerk het meest bekend geworden als bandlid van Muddy Waters en Big Mama Thornton. Ook hij kwam uit Arkansas en trok naar Chicago. Van deze George Harmonica Smith nu Mellow Down Easy.

The Sky Is Falling door nog zo'n grote mondharmonica-blazer in de blues, James Cotton. Hij is van iets later, 1935, en leefde tot in 2017. Al heel jong ging hij het huis uit om zich door Sonny Boy Williamson II te laten leren hoe je mondharmonica moest spelen. En dat deed hij zo goed dat hij later de band overnam van Sonny Boy Williamson toen die zich terugtrok. Ray Charles was ook een tijdgenoot van de vorige drie mondharmonica-blazers, alleen hij speelde piano. Hij was al jong blind geworden, maar dat belemmerde hem niet om piano te spelen, te zingen en songwriter te zijn van songs, waarin hij blues, jazz, rhythm and blues en gospel combineerde. Ray Charles in Rocking Chair Blues.

En dit is Badge uit een optreden in 1992 ergens in Europa van Eric Clapton. En dit komt van een bootleg cd onder de titel Tears in Heaven. Maar de cd geeft totaal geen informatie, zelfs niet wie er in de band zaten. Voor mij is uiteindelijk genoeg te weten dat we naar de grote Eric Clapton hebben zitten luisteren. Uit Engeland kwam sinds 1971 de blues, rock en boogie rock band Foghat. Drie van de oprichters kwamen van de band Savoy Brown. De band speelt na een onderbreking in de 80 en 90 jaren nog steeds, maar wel in een totaal andere samenstelling. Uit een optreden van Foghat in 1996 in het Roseland Theater in Portland in Oregon, It's Too Late.

band leidde het nummer zelf in. Het nummer is Chicken Shack en de band Kent Heat. Alleen ook hier geen enkele informatie over wanneer en waar dit concert was en in welke samenstelling Kent Heat speelde. Maar over Kent Heat zelf hoef ik natuurlijk niet veel meer te vertellen. Sinds de start in 1965 is de band blijven spelen. Alleen de oorspronkelijke leden kregen in de loop van de tijd gelijkwaardige opvolgers. De sound bleef Kent Heat. William Clarke was een talentvol bluesharmonica blazer. Geboren in 1950 werd hij niet ouder dan 45 jaar. Hij wordt ingedeeld in de Chicago blues-stijl, maar was meer. Hij vermengde zijn blues ook met elementen uit de jump blues, swing en soul jazz. William Clarke nu in Soul All Alone.

met Zij de Ghost van CJ Genier eindig ik dit eerste uur met een Zydeco-blokje. CJ Genier is zoon van de King of Zydeco, Clifton Genier. CJ had aanvankelijk niets met Zydeco, zat meer in de soul, funk en jazz, maar later ging hij toch bij zijn vader spelen om uiteindelijk de band, de Red Hot Louisiana Band, van zijn vader over te nemen. En zo is dit alweer de laatste in dit eerste uur, tenminste wat nu gaat komen. En dat wordt Stanley Dural Jr., of beter Buckwheat Zydeco. Natuurlijk kwam hij uit Louisiana en zijn band werd uitgeroepen tot een van de beste bands van Amerika. Dus tot het nieuws, Put In Your Pocket van Buckwheat Zydeco. Tot zo dadelijk, terug voor het tweede uur, Let The Blues Get In.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. En vindt het te ingewikkeld en twijfelt. Of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u 1 van deze 4 mensen, neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het midden van het land op dit moment. Op het begin de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg bijna 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten oponthoud op de A27 van Utrecht naar Almere. Ter hoogte van Eemnes staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht. En de A28, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum ook een slecht wegdek. Linkerrijstrook dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

bluesliefhebbers. Welkom terug voor het tweede uur Let the Blues Get In. Met mij, ik ben Alexander en allemaal op Radio Veluwe FM. De radio voor de Noordwest-Veluwe. En ik heb bedacht dat het goed is om dit tweede uur te beginnen met Bonnie Raitt. En die heeft al een heel leven achter zich, nu ze alweer 76 is. Tegenslagen, verslaving en alles is ze te boven gekomen. En alles bij elkaar heeft ze ook een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. En dat begon met haar doorbraakalbum uit 1989, Nick of Time. En dat duurde tot en met haar laatste cd, Just Like That, uit 2022. En van dat laatste album ga je nu luisteren naar het funky Waiting For You To Blow.

0: Nothing Lasts Forever door Jackie Johnson uit Memphis. Zij begon op haar 7e al met zingen in de kerk en dat was toen vooral gospel. Vervolgens volgde ze een muziekopleiding met onder andere opera. Maar Memphis is de stad van de soul en de blues. Ze ging daarin door en verdiende zo haar titel Memphis Jewel, ook de titel van haar cd uit 2011. Thad Bachman werd in 1952 in Portland geboren. In zijn tienerjaren speelde hij met zijn vrienden songs van de Beatles, Rolling Stones, The Animals en de Dave Clark Five na. En daarmee rolde hij de muziekbusiness in. Zowel in de blues als in de folk was hij een graag geziene gast, ook in Nederland, waar hij een enkele keer optrad. Hij overleed helaas op zijn 70ste al in 2025. Van zijn cd Blues Gone By, Thad Bachman met I Hate My Life.
1: I hate my job, I hate my wife.

0: Thank y'all again.
1: Miss Maybell door de grote man van de North Mississippi Hill Country, R.L. Burnside. Je hoorde hem hier met Kenny Brown op bas en zoon Cedric op drums. Het grootste deel van zijn leven leefde en speelde R.L. Burnside in het noorden van Mississippi, genaamd de North Mississippi Hill Country. Pas in 1995 beleefde hij zijn doorbraak toen hij toerde met John Spencer, die naam had gemaakt in de punk blues en garage rock. Burnside was een volstrekt unieke figuur met zijn songs, begeleid door alleen gitaar, en bovendien is hij de vader van meerdere blueszonen, zoals Cedric en Duane, twee van 9 zonen en 4 dochters. De Nederlandse bluesgitarist Little Boogie Boy, alias Hein Meijer, trok in 1992 al jong naar Amerika om daar de blues te beleven. Hij stond daar op het podium met Sam Carr, Magic Slim en Team Model Ford en verdiende daar zijn bijnaam Little Boogie Boy. Met zijn band heeft hij hier tijdens tours John Primer, Nick Holt, Mojo Buford, Tail Dragger, Harmonica Shaw en R.J. Michaud begeleid. Van deze Little Boogie Boy nu een song van Elmore James, Coming Home.

Lucky Charm door de band uit Melbourne in Australië, The Black Sorrows. De grote man in de band is Joe Camilleri, die als zanger, songwriter en multi-instrumentalist de band in 1983 oprichtte. De band speelt en toert nog steeds en dit nummer kwam van de cd uit 1994 met dezelfde titel, Lucky Charm. De Britse bluesrockband The Temperance Movement werd in 2011 opgericht. De band toert sindsdien volop, alleen de albumproductie blijft wat mager. In 2018 kwam de cd A Deeper Cut uit, met daarop het nummer Backwater Zoo, The Temperance Movement. Baby,

Knocking was dit door Lucky Peterson en zijn band uit een live optreden in Berlijn in 2012. Ook zijn vrouw Tamara deed als zangeres mee en Lucky Peterson was toen in de kracht van zijn muzikale leven dat zo tragisch eindigde in 2020 toen hij pas 55 jaar jong was. Hij was wat mij betreft een van de allergrootste in de moderne blues. En nu een Nederlandse band uit oorspronkelijk West-Brabant, McAnthony's Blues Gang. Bandleider was Toon van Dodewaard, die in 2018 overleed. En in zijn muzikale bestaan hebben wel zo'n 40 man deel uitgemaakt van zijn band. En die kwamen allemaal na zijn overlijden een eerbetoon aan hem brengen. De cd What the Hell is van 1994 en daarop van deze McAnthony's Blues Gang het uitnodigende openingsnummer. Are you ready for some action?

Maurice Hoefman, alias Big Mo, is in Duitsland geboren met een Amerikaanse vader en Duitse moeder. Hij groeide op in Duitsland, maar op zijn 29e verhuisde hij naar Amerika en maakte in Californië en ver daarbuiten naam. Dit was Love You For Your Body van Big Mo en de Full Moon Band, in een duet ook nog met zangeres Amy Grayson. De Amerikaanse saxofonist Ernest Oglesby groeide op in St. Louis en speelde als tiener al in de band van Chuck Berry. Later speelde hij ook met Little Milton, Albert King en de band van Ike Turner. Hij nam in 2001 een album op met een Nederlands-Duitse begeleidingsband, met de broers Michael en Andreas Arlt van BB en de Blues Jacks en de Nederlanders Roel Spanjer en Jan Mittendorp. Ernest Oglesby nu in Backstreet.

Above My Head door toetsenist en zanger met een wel erg rauwe stem, James Legg. Hij is de leadzanger van The Black Heavies, een bluesrockband uit Nashville. En James Legg klust er af en toe ook solo bij met zijn energieke optredens en muzikale stijl. En iets daarvan hoorde je zo net. Zanger, gitarist en songwriter Peter Novelli komt uit New Orleans en Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek. En dat hoor je terug in zijn muziek. En dat is een krachtige combinatie van New Orleans straatritmes, swampy backbeats, jazzy invloeden en vooral een innovatieve benadering van de blues. En er komen ook nog bij de zydeco invloeden en bluesrock invloeden met een knipoog naar de swamp boogie. Een hele mond vol om deze Peter Novelli te plaatsen. Luister zegt misschien meer. She's my voodoo baby.

En hiermee ga ik alweer naar de afronding van deze twee uur Let the Blues Get In. Tot besluit een stukje onvervalste klassieke blues met de Sam Lay Blues Band. Sam Lay is drummer en zanger en dat is een combinatie die we niet zo heel veel zien, maar hij kan het. Met Second Man luidt hij deze Let the Blues Get In uit. Bedankt voor het luisteren en heel graag weer tot de volgende Let the Blues Get In.

0: Vamos.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Hey, monteur in de ondergrondse infra. Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
3: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. Men vindt het te ingewikkeld, men twijfelt of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u 1 van deze 4 mensen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land loopt het vooral vast op deze wegen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen doe je er 10 minuten langer over. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 12 kilometer. Oponthoud dus 25 minuten. Vanwege slecht wegdek is de linkerrijstrook daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, monteur in de ondergrondse infra. Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
8: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. Men vindt het te ingewikkeld en twijfelt of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u 1 van deze 4 mensen, neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.
9: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant.
0: Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.fm.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum doe je er een half uur langer over. Het wegdek is daar slecht, de linkerrijstrook is dicht. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Bij de gemeente Harderwijk en samenwerkingsorganisatie Meer en Zicht zijn verleden jaar in totaal 43 agressieincidenten gemeld. Het gaat om een forse stijging ten opzichte van 2024, toen 19 meldingen werden geregistreerd. Volgens berichtgeving van de Harderwijker Courant blijkt uit antwoorden van het college op vragen van Pro Harderwijk dat de toename mede verklaard kan worden door meer aandacht voor het melden van incidenten en een groter bewustzijn onder medewerkers. De gemeente en Meer en Zicht bieden medewerkers trainingen, nazorg en ondersteuning aan bij agressieincidenten. De annulering van meerdere festivals op het scoutinglandgoed Zeewolde zorgt voor politieke vragen in de gemeenteraad van Zeewolde. Het gaat naast de eerder gemelde afgelasting van een groot dancefestival ook om het festival Mystic Garden, dat volgens de organisatie niet doorgaat vanwege onduidelijkheid over afspraken en kaders. De fractie CDA Zeewolde, D66 Zeewolde en de combinatie GroenLinks Partij van de Arbeid Zeewolde hebben het college om opheldering gevraagd over de rol van de gemeente in de besluitvorming en over eventuele wijzigingen in eerder vastgestelde voorwaarden. Volgens de organisatie achter Mystic Garden zijn eerder gemaakte afspraken niet zo stevig gebleken als verwacht. En tot slot, op de A28 bij Strad Nulde is donderdag een rijstrook tijdelijk afgesloten geweest nadat een vrachtwagen een aandrijfas verloor en stil kwam te staan. Het incident gebeurde in de richting van Amersfoort. Het recreatiegebied bevindt zich aan het Nuldernauw, vlakbij de A28 tussen Putten en Harderwijk. Door de persituatie moest een zware berger worden ingezet om de vrachtwagen weg te slepen. De rechterrijstrook bleef gedurende de bergingswerkzaamheden afgesloten. Daardoor liep verkeer vanuit Harderwijk-Zuid richting Amersfoort vertraging op. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doeksen zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 13 kilometer door het slechte wegdek. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. De vertraging is nu een half uur. En op de N325 van Nijmegen naar Arnhem, tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek, heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Dit is het nieuws uit de regio.
7: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De provincie Gelderland heeft de hersteld hervormde gemeente Putten een nieuwe deadline opgelegd om het ledscherm langs de N798 te verwijderen of te verplaatsen. Volgens de provincie vormt het scherm een mogelijk risico voor de verkeersveiligheid omdat het zichtbaar is vanaf de provinciale weg. De kerk krijgt nog 2 weken de tijd om zelf actie te ondernemen. Gebeurt dat niet, dan kan de provincie overgaan tot handhaving en het scherm uiteindelijk laten verwijderen. Oppositiepartijen VVD, SGP en Progressief Ermelo hebben burgemeester Hans van Dalen om opheldering gevraagd over het dossier rond de eendenslachterij Thomas het Ducto in Ermelo. Aanleiding vormt berichtgeving van Dagblad de Stentor over contacten tussen de burgemeester en het Openbaar Ministerie, voorafgaand aan een Bibop-onderzoek naar het bedrijf. De partijen willen weten of de gemeenteraad volledig en juist is geïnformeerd over de gang van zaken. Burgemeester Van Dalen heeft aangekondigd binnen 2 weken schriftelijk op de vragen te reageren. En tot slot, Groei en Bloei organiseert op zaterdag 16 mei een plantjesmarkt bij ontmoetingstuin De Rietmeen in Harderwijk. Tussen 10 en 3 kunnen bezoekers terecht voor onder meer kruidenplanten, eenjarige planten, pepers, tomaten, aardbeien, inheemse planten en vaste planten. De planten zijn gekweekt door leden van de vereniging. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest Veluwe.

even met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

jij dat ook? Gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

0: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Nog een glas wodka, iets warms voor mijn hart. Nog een glas wodka, dan gaan we dansen op de grote markt. Nog een glas wodka,

speelt hij zacht op zijn gitaar en zingt. Hij zingt omdat hij het niet zeggen kan. Hij zingt omdat hij het niet zeggen kan. In de wijde stilte van de nacht legt hij zijn akkoorden fluisterzacht en zingt.

weet dat ze te gek is, want daarom zit je naast haar. En ze geeft je pepermuntjes, want ze geeft je graag iets tastbaars. En net als je haar wilt zeggen, ik kan jou geen liefde geven.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. Men vindt het te ingewikkeld, men twijfelt of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u 1 van deze 4 mensen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar 2 mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nu een dikke 70 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn ben je een kwartier extra kwijt tussen Hoevelaken en Voorthuizen. De A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad heb je een kwartier vertraging. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Westervoort ook een kwartier extra. En op de A28 Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Centrum, 35 minuten vertraging. Door het slechte wegdek rijdt het langzaam over 14 kilometer en is de linkerrijstrook dicht. A50 Arnhem-Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En dan ben je ook extra kwijt op de N325 van Nijmegen naar Arnhem, tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. Men vindt het te ingewikkeld en twijfelt, of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u 1 van deze 4 mensen, neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Things that make you go,

0: buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
1: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vielen op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum 35 minuten vertraging. Door het slechte wegdek is de linkerreis ook dicht. A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein een kwartier extra. En ook op de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem heb je tussen Huissen en Westervoort een kwartier extra nodig. En een klein stukje verderop voor het knooppunt Velperbroek daarbovenop ook weer 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. SDC Putten speelt zaterdag een belangrijke uitwedstrijd tegen CSV Apeldoorn in de strijd om de bovenste plekken in de competitie. De ploeg uit Putten staat na 23 speelrondes derde met 40 punten, terwijl CSV tweede staat met 46 punten. SDC beleeft een wisselvallige derde periode en pakte in de laatste drie wedstrijden slechts één punt. Verleden week speelde de ploeg met 2-2 gelijk tegen BFC nadat eerder werd verloren van KHC en Berkum. Op het terrein van de Andreaskerk in Putten wordt zaterdag de jaarlijkse Fancy Fair gehouden. Bezoekers kunnen tijdens het evenement terecht voor tweedehands spullen, handgemaakte artikelen en diverse eet- en drinkstands. Er worden onder meer oliebollen, hamburgers en huisgemaakte lekkernijen verkocht. Ook zijn er diverse activiteiten voor kinderen, waaronder sminken en kinderspelen. Er is een Rad van Fortuin en live muziek. De Fancy Fair duurt van 9:30 tot zo'n 14:00 middags. En tot slot, in Ermelo zijn donderdag zo'n 20 huishoudens getroffen door een stroomstoring. De storing deed zich voor in de omgeving van de Zwaluwstraat. Dinsdag was het ook al raak in Putten. Volgens netbeheerder Liander begon de storing rond 12:30 en werden huishoudens in de postcodegebieden 3853 CD, 3853 CC en 3853 CE getroffen. De oorzaak van de storing is niet bekendgemaakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Veluwe FM.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je vooral nog vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum doe je er 25 minuten langer over. Vanwege het slechte wegdek is de linkerrijstrook daar voorlopig dicht. De N325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredome en Westervoort is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Veluwe FM.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb

als Trost slechts een Herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. Men vindt het te ingewikkeld, men twijfelt of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u een van deze 4 mensen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. Je vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doeksen. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. En judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
3: Is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Ermelo zijn donderdag zo'n 20 huishoudens getroffen door een stroomstoring. De storing deed zich voor in de omgeving van de Zwaluwstraat. Dinsdag was het ook al raak in Putten. Volgens netbeheerder Liander begon de storing rond 00:30 en werden huishoudens in de postcodegebieden 3853 CD, 3853 CC en 3853 CE getroffen. De oorzaak van de storing is niet bekendgemaakt. Op het terrein van de Andreaskerk in Putten wordt zaterdag de jaarlijkse Fancy Fair gehouden. Bezoekers kunnen tijdens het evenement terecht voor tweedehands spullen, handgemaakte artikelen en diverse eet- en drinkstands. Er worden onder meer oliebollen, hamburgers en huisgemaakte lekkernijen verkocht. Ook zijn er diverse activiteiten voor kinderen, waaronder sminken en kinderspelen. Er is een Rad van Fortuin en live muziek. De Fancy Fair duurt van 9:30 tot zo'n 14:00 middags. En tot slot, Groei en Bloei organiseert op zaterdag 16 mei een plantjesmarkt bij ontmoetingstuin De Rietmeen in Harderwijk. Tussen 10 en 3 kunnen bezoekers terecht voor onder meer kruidenplanten, eenjarige planten, pepers, tomaten, aardbeien, inheemse planten en vaste planten. De planten zijn gekweekt door leden van de vereniging. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.

Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
2: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaken om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
1: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: And now, ladies and gentlemen. Flashback show.
5: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
6: Met Marcel Hergaarden.

Fancy Thornton hoorde je in de Flashback Radio Show. Daarmee starten we vandaag. En Falling in Love Again. We gaan meteen even door met Mirko en Meeks. En hier is Dreamer, de lekkerste hit.

2025 was dat in de Flashback Radio Show. Mirko en Meets en Dreamer. We gaan naar Miss Janet Jackson uit de jaren 80. En hier is Escapade.

Dimar hoor je, The Most was dat, een nieuwe track in de Flashback Radio Show. We gaan even een beetje terug naar de jaren 80. De tijd dat je nog 's nachts naar Radio Veronica kon luisteren. Oh, wat een nacht heette dat programma. En hier zijn de

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Bij de gemeente Harderwijk en samenwerkingsorganisatie Meer en Zicht zijn verleden jaar in totaal 43 agressieincidenten gemeld. Het gaat om een forse stijging ten opzichte van 2024, toen 19 meldingen werden geregistreerd. Volgens berichtgeving van de Harderwijker Courant blijkt uit antwoorden van het college op vragen van Pro Harderwijk dat de toename mede verklaard kan worden door meer aandacht voor het melden van incidenten en een groter bewustzijn onder medewerkers. De gemeente en Meer en Zicht bieden medewerkers trainingen, nazorg en ondersteuning aan bij agressieincidenten. De provincie Gelderland heeft de hersteld hervormde gemeente Putten een nieuwe deadline opgelegd om het LED-scherm langs de N798 te verwijderen of te verplaatsen. Volgens de provincie vormt het scherm een mogelijk risico voor de verkeersveiligheid omdat het zichtbaar is vanaf de provinciale weg. De kerk krijgt nog 2 weken de tijd om zelf actie te ondernemen. Gebeurt dat niet, dan kan de provincie overgaan tot handhaving en het scherm uiteindelijk laten verwijderen. En tot slot, SDC Putten speelt zaterdag een belangrijke uitwedstrijd tegen CSV Apeldoorn in de strijd om de bovenste plekken in de competitie. De ploeg uit Putten staat na 23 speelrondes derde met 40 punten, terwijl CSV tweede staat met 46 punten. SDC beleeft een wisselvallige derde periode en pakte in de laatste 3 wedstrijden slechts

Oh ja, yeah. Meet the Man. Je hoorde Dayton, Dayton de band uit Ohio. Vandaag in de Flashback Radio Show. Ja, dat ruimt allemaal ook nog. Dit waren de drie achter elkaar. We begonnen met Clear en The Thing Continues. Daarachteraan Julian Jonah, nieuwe track, Take My Love. En de rij afgesloten met deze Dayton en Meet the Man. De clubmix hoorde je vandaag. Nu is het tijd voor nieuw werk. Hier is Kevin E.

Only a Breath Away, de albumtrack deze keer. Ze heeft natuurlijk in de jaren 80 ook ontzettende disco-knijters gemaakt. En heerlijke stukjes jazz ook. Patty Austin vandaag in de Flashback Radio Show. Hier is Abe LaMarca en Love is a Verb.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen 2 mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd.
1: De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
3: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelden maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Flashback Radio Show.
4: Met Marcel Hergaard.

0: Let Your Body Rock van formatie Champagne. Daarmee zeg ik welkom terug in uur 2 van de Flashback Radio Show. We gaan meteen verder met nieuw werk van DJ Sol BR en Still on the Floor.
1: Arisa Johnson, DJ Sol BR, Still on the Floor.

0: DJ Sol BR, Still on the Floor, het halve levensverhaal komt hier voorbij. Van twee mensen op de dansvloer. Ja, zo gaat die ding. Je luistert naar de Flashback Radio Show. We gaan back to the 90s. Hier is Escape and Just Kicking It.
1: Are you ready? Let's go back.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De annulering van meerdere festivals op het scoutinglandgoed Zeewolde zorgt voor politieke vragen in de gemeenteraad van Zeewolde. Het gaat naast de eerder gemelde afgelasting van een groot dancefestival ook om het festival Mystic Garden, dat volgens de organisatie niet doorgaat vanwege onduidelijkheid over afspraken en kaders. De fractie CDA Zeewolde, D66 Zeewolde en de combinatie GroenLinks Partij van de Arbeid Zeewolde hebben het college om opheldering gevraagd over de rol van de gemeente in de besluitvorming en over eventuele wijzigingen in eerder vastgestelde voorwaarden. Volgens de organisatie achter Mystic Garden zijn eerder gemaakte afspraken niet zo stevig gebleken als verwacht. Op de A28 bij Stadnulde is donderdag een rijstrook tijdelijk afgesloten geweest nadat een vrachtwagen een aandrijfas verloor en stil kwam te staan. Het incident gebeurde in de richting van Amersfoort. Het recreatiegebied bevindt zich aan het Nuldernauw, vlakbij de A28 tussen Putten en Harderwijk. Door de perssituatie moest een zware berger worden ingezet om de vrachtwagen weg te slepen. De rechterrijstrook bleef gedurende de bergingswerkzaamheden afgesloten. Daardoor liep verkeer vanuit Harderwijk-Zuid richting Amersfoort vertraging op. En tot slot, oppositiepartijen VVD, SGP en Progressief Ermelo hebben burgemeester Hans van Dalen om opheldering gevraagd over het dossier rond de eendeslachterij Thomas het Ducto in Ermelo. Aanleiding vormt berichtgeving van Dagblad de Stentor over contacten tussen de burgemeester en het Openbaar Ministerie, voorafgaand aan een Bibo-onderzoek naar het bedrijf. De partijen willen weten of de gemeenteraad volledig en juist is geïnformeerd over de gang van zaken.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest. Maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
2: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
1: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
3: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
1: Ja, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. De annulering van meerdere festivals op het scoutinglandgoed Zeewolde zorgt voor politieke vragen in de gemeenteraad van Zeewolde. Het gaat naast de eerder gemelde afgelasting van een groot dancefestival ook om het festival Mystic Garden, dat volgens de organisatie niet doorgaat vanwege onduidelijkheid over afspraken en kaders. De fracties CDA Zeewolde, D66 Zeewolde en de combinatie GroenLinks Partij van de Arbeid Zeewolde hebben het college om opheldering gevraagd over de rol van de gemeente in de besluitvorming en over eventuele wijzigingen in eerder vastgestelde voorwaarden. Volgens de organisatie achter Mystic Garden zijn eerder gemaakte afspraken niet zo stevig gebleken als verwacht. Oppositiepartijen VVD, SGP en Progressief Ermelo hebben burgemeester Hans van Dalen om opheldering gevraagd over het dossier rond de eendenslachterij Thomas het Ducto in Ermelo. Aanleiding vormt berichtgeving van Dagblad de Stentor over contacten tussen de burgemeester en het Openbaar Ministerie, voorafgaand aan een Bibop-onderzoek naar het bedrijf. De partijen willen weten of de gemeenteraad volledig en juist is geïnformeerd over de gang van zaken. Burgemeester van Dalen heeft aangekondigd binnen 2 weken schriftelijk op de vragen te reageren. En tot slot, op het terrein van de Andreaskerk in Putten wordt zaterdag de jaarlijkse Fancy Fair gehouden. Bezoekers kunnen tijdens het evenement terecht voor tweedehands spullen, handgemaakte artikelen en diverse eet- en drinkstands. Er worden onder meer oliebollen, hamburgers en huisgemaakte lekkernijen verkocht. Ook zijn er diverse activiteiten voor kinderen, waaronder sminken en kinderspelen. Er is een Rad van Fortuin en live muziek. De Fancy Fair duurt van 9:30 tot zo'n 2:00 middags. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden,

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.